val tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

Brian Dirksen met Maur en Casting Crowns Antel Thou World Heers bring ons die einde van ons eerste uur van saamkuier. My naam is Johan Lerm. Ek is nog tot 9 uur in jou geselskap.

0: Dit was Ilan van Staden met Ek Sopat en De Selwers Helkruid, Thou Aard, een prachtige lied. Ons levens bestaan ons maar uit gee en neem. En dit leer ons om met een oop hart te gee. Dis wat God van my in jou verwag. En wanneer ek ontvang, om het met nederigheid te ontvang, terwyl ons dankbaar bly en niks in die lewe vanselfsprekend aanvaar nie. Alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons ontvang, is uit Godse hand en moet ons aan hom alle eer, alle lof en alle dank toebring.
1: There's a song I first heard beside a campfire on the Cape or out beyond the Western Downs, sung by one old wiry ringer, some say not much of a singer, but his words rang true for us few gathered round. He said,

0: Ons het sopas geluister na Passion met Joyous Light, voor dit Brendan Wormsley met He's Got the Whole World. Binnenkort ons sondagochtend oordenking, ons skrifleesing vanochtend net een tekst, Johannes 16 vers 20.
1: 90.1 SFM.

Kom ons loer na ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur so 16 grade Celsius. 28 minute na 7 het die son opgekom. 5:30 vanavond is die sonsondergang. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater so 6 minute voor 4 vanmiddag. Die eerste laagwater is so 23 minute voor 10 vanoggend en die volgende laagwater so 13 minute voor 10 vanavond. Getykoefisient is 70, 'n hoë waarde. Dan is vandag ook 'n uitstekende dag vir hengel. So die hengelaktiwiteitsvoorspelling vir vandag 31 Mei 2026 is hoog. Hou vas, geniet nou Marie Bosman. 104.5

Tony Bates met sy bekende treffer Maan skyn en rose. 31 Mei 2026, hier volg ons internasionale dag vir vandag, Web Design Day, World No Tobacco Day, World Parrot Day, dan die weke 25 tot 31 Mei, Garden Wildlife Week, as ook Italian Beef Week, en ook 23 tot 31 Mei, National Children's Gardening Week, en vanaf 31 tot Mei tot 6 Junie, National Pison Participation Week. 104.1 SFM.

Vrou Laas, kom ons kyk weer waarvoor my maand bekend voor is. National Barbecue Month, Skin Cancer Awareness Month, No Meat Month en National Photography Month. So dit is waarvoor my maand 2026 bekend voor was. So ons sal dalk weer volgende jaar kyk waarvoor my maand bekend voor is. Nee, hoop, so ek vroeger genoem het, dit was 'n goeie maand vir jou gewees. Een keer, hier is Serenay.

0: Zomeri saam met Rian Grobler, hulle treffer getitel Moskoon Feit. Hierdie stukkie aarde, kom ons uit die muziek nou voort met Stella.
1: 90.1 104.1 SFM.

DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Dit was Tiësto en Tate McRae met 10:35, Gerard Steinvoordit met Brood en Melk, en Niels de Lange met OK. Hier is Nadine met Gaan Groot of Gaan Huis Toe. Maar ek dink die beste bly maar Gaan Groot by die huis. Dis veiliger.
1: Hier 104.1 SFM.

Waldo Lots met net een kyk, Lionel, voor dit met My huis is waar my hart is en Ashton Wheeler met twee is beter. Hier is Ace of Base hier uit die 90s uit met Beautiful Life.

Pieter Mercato met As Jy Vra, en voor die breek Toploader met Dancing in the Moonlight, ook een van daardie volgoed liedjes wat nooit rarig oud word nie. Volgende gaan ons luister na Ray Dillon en Verewig Jong.

En welkom by ons tweede uur van Saamkeer. Ons gaan hom sommer begin met bietjie Ed Sheeran, want hoekom dan nou nie? En dit is 'n liedjie getiteld Celestial en dit kom van een van die Pokémon films af. 90.1 SFM.

0: Appel met suikerbos. Hier is David Fury met Grotman.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Ons het begin met The Strumbrellas, Young and Wild, toe het ons geluister na Armand Steenkamp met Blou Maanlig Vrou, en ons het nou net geluister na Avicii met Hey Brother. Piet Pompies volgende met Bring Net Jou Sissie Saam.
1: Luister na 90.1.

0: neus na, draai ek af, nou kan ek wapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

0: Tebels fantasties en Rof Strooi greep en Adam met iets in die water. Hier is Grand Karpakkies met Ontspan.
1: 90.1 SFM.

Dit was plaaslike groep Just Ginger en 'n liedjie getiteld Time of Your Life. Calvin Wood voor dit met Crush. En ons gaan nou luister na Bruno Mars met Treasure. 24/7

Dit was Elster en Martin Bester met Vanaand behoort aan ons. Max McNown voor dit met Stand Still en Quentin Prinsloo met Reën oor my. Hier is Isak Davel met Waar.

0: sou raak.
1: Michael Lind en Trompie. En ons het ook geluister na Post Malone saam met Luke Combs en Guy For That en Armand Hofmeyer met SMS. Patricia Loos volgende met Xanadu.
2: 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

gezag is hoe moe. Dat wat je op je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer voor jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

Iemand het de lap op haar soep weggegooi. Sy was gedaan en stikkend, verbleik en nie meer mooi nie.